0: Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: wat ik wil.
1: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: Taalgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. En sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt naar een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
7: Is Radio Emmeloord op DAB+.
9: Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
7: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

De luisteraars allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dan roep ik altijd bij, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Heerlijke plaat van de Birds om mee te beginnen, Mr. Tambourine Man. Muziek uit de jaren 60. Verderop in het programma Aandacht aan de Zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf of een treitenschijf, een lieveling, een hitmaker, een sureshot. Maar ja, dat zien wij wel verderop in de show. Alle singeltjes en LP's zijn weer netjes opgepoetst en we gaan ze voor jullie draaien het komende 2 uur vanuit de studio nummertje 2. We gaan beginnen in het programma. Wat dacht je van deze? Dus ik uit het jaar 1965. Ik heb het over de Golden Earrings met Please Go.

Dat is mooi of niet, soms is het goed. Niels Weeks van de Hetshappers. Dit is ook mooi, hè? Deze. 1968 hier in de Gouden Oude Show.

toch heerlijk, die muziek. Wij horen ze nog alleen bij ons hier in die gouden oude show 1968. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. We hebben nog heel veel mooie plaatjes te gaan die we draaien vanaf de LP's en de pick-upjes, oftewel de langspeelplaten en de flirtations.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Dat is een gouden oude hit of niet, soms deze van de Seekers met de carnaval is over. Straks verder op dit programma aandacht voor de zeezenders van toen. En het wordt dan een radio meer Mico's lieveling. Ja, welke het is, dat verklap ik nog niet, want dat is niet leuk. Even de spanning opbouwen in de show. In de gouden oude show inderdaad met Johan de Graaf. En de heerlijke muziek van de Hollies met de Long Call Woman. En tussen haakjes staat op de singlehoes in de black dress.

0: woman in the black dress. Tijd voor de, nee, niet de alarmschijf. Nee, we komen ook zijn erbij. De lieveling van Miamigo Internationaal.
1: Miamigo's lieveling.
0: Het was de lieveling op 15 juli van het jaar 1978 bij Miamigo. Kennen we deze nog? Hier is Wiltura. MUZIEK

lieveling van Mi Amigo Internationaal in het jaar 1978. Ik heb het over Wil Thuringer. 15 juli 1978. Disco to be or not to be disco. Leuk is die. Of, ja. Zo'n tijd hebben we dit niet gehoord. Dat hier gewoon leuk is. Deze van Wil Thuringer. To be or not to be disco. De Magdalena. Oh, de Magdalena. De George Baker Selection.

Magdalena, dat doet ons gelijk denken aan het zendschip van Mi Amigo Internationaal, of niet? Sorry, ja, dat is niet helemaal terecht. De Magdalena. 1979 om precies te zijn met de George Baker Selection. Kennen we deze, Gladys Knight and the Pips? The One and the Only.

mooi of niet, soms Gladys Knight in de Pips met de one and only, een lieveling toen de tijd ook trouwens op Pier Mikko Internationaal. Ja, die hebben we net al gehad, dus daarom doen we gewoon deze normaal draaien. Vanaf de linker draaitafel ook zo'n lekkere amazing plaat, een megalplaat noem je dit. De luidsprekers op 10 met de Manhattan Transfer.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

Het blijft toch een echte zomerse plaat, een echte radioplaat. Tijdens de Tour de France, ja of niet? Soms ringeding, Michel Fugain, Le Big Bazaar. En ringeding, oftewel ik zit op de Noordzee en ik draai platen. En ik doe het elke dag, dat kan ik niet laten. Dat is in kort en strijd iets van Meer Mico Internationaal. Of de melodie van Disco Duck van Drik Dees en de Sky Stovidis. En dit is het origineel.

is toch leuk om deze nog een keertje te beluisteren. Disco Duck van Rick Dees en de Skysovides. En ik heb gewoon lekker die andere tekst meegezongen van de Miamico Boys. Ja, met Frank van der Mast en Mark Juijs op stoelen teken. 1979, dames en heren, die gouden oude show met het.

zo mooi of niet, van deze van Jack Dirty. Van die papa van zijn poorman. En dat was me en Bobby McGee. Zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Doe mij een mooie uit de jaren 60 van de Jackson 5. Hier zijn ze met I Want You Back.

ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de show. Niels de Taker was dit. Met Breaking Up His Heart. Toen doen we rustige muziek in het programma op dit moment met Jonathan King.

was toch een mooie om mee af te sluiten in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met Jonathan King en Everybody Is Gone to the Moon. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Herugewaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Poolse president Nauroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog, die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden in Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet nog het besluit bekrachtigen. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Zo'n gang, gang, gang. Nou, we gaan nog niet weg. Nee, duurt nog even een minuut of 55. Dan gaan we daar vandoor. Dat was er een van Johnny Matthews. 1984. Hier is Murray Head met One Night in Bangkok.

zo mooi als niet, soms deze van Leo Sayer met You Make Me Feel Like Dancing. Het is ook zo'n mooie plaat deze. Margriet Eshuis in de formatie van Lucifer met The Self-Pity.

nog niks te veel gezegd. Hè? Wat een mooie plaat, of niet? Deze van Lucifer met Margriet Eshuis, inderdaad, met de self-pity. De dame achter de piano, met de moedervlekje bovenop de lipjes. Heb je dat gezien? Hè? Er blijft toch een hele mooie dame om te zien. Inderdaad, hier is Lindsay de Pol, 73, met Sugar Bee.

0: viooltje erbij, pianootje, de dametje erbij. Och, wat een grote dik hit toen de tijd in 1973. Ik heb het over de Lindsay de Bol. En de titel van de plaat, even netjes afkondigen, de graaf van daar ben je tenslotte voor, is Sugar Bear.
1: Jouw muziek, jouw favoriete artiesten. Je hoort ze hier, de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
3: Where you going, baby? No, you can't take the car.

wat een heerlijke disco knalplaat of niet, soms deze van The Imperials met Who's Gonna Love Me. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80, kriskast door elkaar heen met de Petula Clark.

was heerlijk, deze muziek uit de jaren 60 met Don't Sleep in the Subway, Petula Clark. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Onze eigen verstaanbare taal, hier is Theo Diepenbroek. Oh.

was toch leuk om even mee te zingen of niet, deze van Theo Diepenbroek. Theo Diepenbroek. Oh, getiteld Oh Darling. Zoals ik al zei, alles kriskras door elkaar heen, zoals deze, de Hummus Hummus.

tijdeloos muziek die nooit gaat vervelen of niet. Soms deze van de Hummus en de Erste Kind of House. Muziek van onze eigen vaderlandse bodem. Hier zijn de Zeus. Ah.

een mooie van David Gerrick met Don't Go Out Into the Rain. Zoals jullie weten ben ik een beetje fan van de zeezenders van toen. Uit de jaren 60, 70, 80. Toen nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Hier is een oude alarmschijf.

0: collega's alarm schijf.
1: 1973.
2: Alarmschijf op 6 mei 1973 bij Radio Veronica. Ik heb het over die mooie plaat van Neil Diamond met de song Blue.

toch een mooie en oude alarmschijf bij Radio Veronica. Song, Song, Blue, dat was er eentje van Neil Diamond. Tweede gedeelte van de oude show met heerlijke muziekjes zoals deze. Hier is Wietse.

keeps happening. Dat blijft een geweldige single, deze van Wietse met Where Have You Been. We gaan overschakelen naar België-Vlaanderen. Daar vinden wij de single van de formatie The Dream Express met A Billion in 1, 2 en 3.

0: Het is toch leuk om deze nog eens een keertje te beluisteren. Of niet, om deze van Charlie Brown met de formatie The Two Man Sound.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Oude Show. Johan de Graaf.

Ja, we zijn er hartstikke moe van. Forget Dancing. En we moeten even bijkomen. Dat betekent ook een einde van de Gouden Oude Show voor deze keer. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot een andere keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorde overleed een persoon door een omvallende boom. Door Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Heerhugowaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het slachtoffer is onbekend en de oorzaak wordt onderzocht. Poolse president Noroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden op Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet het besluit nog bekrachtigen. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Goedemorgen.

0: Never Drink Again. Alexander Curley. Een Engelstalige groot hit voor hem. Later ging hij over in het Nederlandstalig. En onder andere Hush Come Hush was destijds een hele grote.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ook iedereen een hele goede morgen, luisteraars. Welkom Radio Emmeloord. Daar staat u momenteel op afgestemd. Muziek vanaf de zeebodem. Het is zaterdagochtend, even over de klok van 9 uur. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk op dit tijdstip gaan we weer een uur lang lekker doordraaien. Met heel veel muziek uit de jaren 60, jaren 70 en ook jaren 80. En speciaal gaan we ook 40 en 50 jaar terugblikken. En dat doen we dan aan de hand van een hitparade van... eens even kijken. Ja, daar zitten we alweer in juni, hè, van het jaar 1986. En ook 1966. En uit deze twee lijsten en zo een aantal leuke platen gedraaid. Dus laten we gewoon lekker aanstaan hier op de Gouden Ouwe Zender Radio Emmeloord. Vanaf Emmeloord en omgeving op DAB+, digitale radio. En wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste Gouden Ouwe.

oudje hoor, deze van de Exciters. Tell 'em. Afkomstig uit het jaar 1962, dus dat is al een tijdje geleden. Vrienden, goedemorgen allemaal. Radio Emmeloord, daar is waar u naar luistert. We gaan maar doordraaien elke zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur. Dit is trouwens muziek uit de jaren 80 afkomstig. Jackie Graham. En ze breekt even tussenuit. Breaking Away is hier op onze antenne.

Black. George Baker, ja. Scoorde hij zelfs mee een groot hit in Amerika destijds. 1969. En George Baker is nog steeds actief, hè. Nog steeds lekker aan het snabbelen. Blijft gewoon een geweldig nummer, hè. Ja, ik ken trouwens ook iemand die het een verschrikkelijk plaatje vindt. Ik zal het maar niet benamen noemen, maar ja, die heb je dan ook nog, hè. Goedemorgen, lekker wakker worden op Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. Nu iets moois van de Münchener Vrijheid.

0: mooie Duitse Welle, de Münchener Vrijheid. Tausendmal du, zo heette deze plaat. En we gaan nog eens even 40 jaar terug in de tijd, dames en heren. We gaan precies naar die warme hitparade van juni 1986.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek

Janet Jackson, het kleine zusje uiteraard van wereldster Michael Jackson. Ja, zelf is ook een wereldster. Ik kan me nog wel herinneren dat ze destijds hier in Nederland was in het programma Countdown met Adam Curry. Heel verlegen was ze toen. Dat je dacht, een heel verlegen meisje. Ja, leuk om dat nog eens een keer weer zo terug te horen, dames en heren. Jawel, de nummer 1 is trouwens nog net zo nummer 1. 40 jaar geleden, daar heb ik het over. Sam Cooke, Wonderful World. En dit stond op nummer 2. De Miami Sound Machine. Gloria Estefan natuurlijk. En Bad Boy.

0: Rage Against the Sound Machine. En hun succes begon uiteraard hier in Nederland. Ook mede dankzij Veronica, die onder andere de clips Dr. Beat en Conga gewoon primetime uitzond op het Nederland 1 destijds nog, of Nederland 2 onder andere. Ja, leuk om dit nog eens een keer weer zo te horen. Ik heb het al gezegd, dat nummer 1 trouwens, Wonderful World, Sam Cooke, die staat er al 7 weken in en dan al een aantal weken op nummer 1. Hebben we al een aantal keren gedraaid, dus die laten we deze keer maar eens een keer achterwege.
1: Dit is Radio Emmeloid, nu ook op DAB+.
0: Maar goed, daarvoor heb ik nog wel een andere leuke plaat. Wat dacht je van deze? Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken? Zo heet het dan wel. Ja hoor, we mogen naar jou kijken. Geen probleem.

je kijken. Marcel de Groot, zoon van Boudewijn de Groot. En dit nummer kwam alweer uit 1995 en is geschreven door hemzelf en ook door Henk Westbroek. Vrienden, het is tijd voor een lekker stukje country of bluegrass, hoe je het ook benoemen wilt. Van niemand minder dan Chris Stapleton van het album Traveler. Hier is nog eens een keer weer Tennessee Whiskey.

Uit de tijd dat er nog geen artificial intelligence bestond, maar wel artificial energy. Jawel, een leuke schijf van The Birds, dames en heren. Vrienden, we gaan eens even 15 jaar terug in de tijd, terug naar juni 1976. Hier is Slick Requiem.

zo'n 15 jaar geleden dat dit een aardige hit was voor Slick of Slike. Ze hadden in hetzelfde jaar 1976 ook een nummer 1 hit in Engeland met Forever and Ever. Dat was in Nederland trouwens ook een bekende. Dit was wat minder bekend. Het bekendste bandlid trouwens is gitarist Mitch Ure. En die werd later bekend met de band Ultrafox. En die scoorde in 1981 nog een grote hit met het nummer Vienna. Maar we blijven even in die mooie warme zomer van 1976 hangen met deze van Hank Mitchell. Jungle Rock.

0: Mitchell of Michael. En dan kan je vertellen dat we trouwens een nieuwe nummer 1 hebben, vrienden. Want verleden week nog op, eens even kijken, nummer 1, Julian Clerc met de prachtige This Melody. En deze week doorgestegen in de vierde week van 4 naar 1, Don Mercedes en Rocky. En het leuke van dit plaatje is dat hij ook in het Duits is uitgebracht door niemand minder dan de producer Frank Farian. Wel bekend producer ook, die zat dus ook achter Boney M als het ware, met al die grote wereldhits. Ik kies ervoor om deze keer nog eens even de Duitse versie te draaien van Don Mercedes, Rocky, maar dan nu wel de uitvoering van Frank Farian.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
3: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

versie van Frank Farian, de Duitsstalige versie. En die stond trouwens op nummer 8 in de hitparade van week 24, gedateerd op 12 juni van het jaar 1976. En trouwens op nummer 1, Don Mercedes, met het prachtige Rocky.

smeren. De zomerzon van de makkers uiteraard. Een plaatje van hip van weleer. Trouwens, vrienden, zometeen aan de andere kant van 10 uur. Niemand minder dan Kees Bakker. En weer een nieuwe aflevering. Scherp op de terp. Ik bedank u allen voor het luisteren. Morgenmiddag ben ik hier uiteraard weer met een nieuwe aflevering doordraaien. Zo tussen 1 en 2 uur. En dan draai ik uitsluitend vinylplaatjes. Nog een hele fijne zaterdag. Zometeen veel plezier met Kees. En tot de volgende ronde maar eens weer. De groetjes.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een oververhitte auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorden overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2:00 vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: een hele goede morgen. De eerste plaat was van de Motors. En het ging over AirPods uit 1978 alweer. Het jaar dat ik de middelbare school verliet. En aan het werk ging. Ja, in die tijden. Ja, dat is nog een hele tijd geleden natuurlijk. En ja, en anders gingen wij ook altijd naar de airport. Meestal in mei gingen we op vakantie naar een Grieks eiland natuurlijk. Maar dat zit er vandaag af. Dit jaar helaas niet in. Maar misschien in het najaar kunnen we even naar Tenerife of zo. Of Lanzarote, dat is ook leuk. Natuurlijk. En Petertje, bedankt jongen. De 90 Classic. En de 90 Classic is van Simply Red. En Something Got Me Started. En komt uit 1996 alweer. Oh, dat is ook weer een tijd geleden. Ja, we zijn een gouden oude radio. Niet te beluisteren op de 747. Maar alleen op de DAB+. Een hele goede morgen.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is AM 747.

0: 80 alweer. Huey Lewis. En de nieuws hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de DAB+. De Vergeet Je Niet de popplaat is van Rita Hoving. En het heet Laat Me Alleen.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier.
2: Yesterday.
1: Radio Emmeloord. Op de Middengolf. AM 747.

0: meets girl. En girl meets boy. Nou, weten we dat ook maar weer. Het is ook de hoogste tijd voor drie op rij en koffie en een koekje erbij. En wat van drie leuke liedjes heb ik weer uitgezocht. Dat is Glen Campbell. If This Is Love. En dan Madness, My Girl. En dan de Cranberries met A Zombie natuurlijk.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

Horse Bean and the Rains. That's the way it is. En eerst zo, Radio Emmeloord. DAB Plus natuurlijk, luister je naar lekker gouden ouwe. De volgende plaat is van Boris Gardner, I Want to Wake Up With You.

daar houdt hij. Ik dacht, hij houdt op, maar hij ging gewoon door. En die man is een beetje onfatsoenlijk natuurlijk. Ja, ik wil What a Wake Up With You natuurlijk. Lekker even op een strand liggen en een strandbedje. En dan even lekker, lekker wegdromen. Zwijmelen natuurlijk. Dat is heerlijk. In de zomervakantie natuurlijk. Stevie Wonder heeft ook een liedje gemaakt. En A Place in the Sun. Hier op radio. En maar hoor te horen via de DAB+. Gauw houden.

0: bijzonder liedje is dit. The Horflies. Hush, Little Baby. 1900.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting 200 miljoen euro. In de Duitse stad München zijn twee goederenwagons tijdens rangeerwerkzaamheden van een brug gestort. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De wagons kwamen op een weg terecht die voorlopig afgesloten blijft. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn ondervindt het reizigersverkeer geen hinder, maar wordt wel aanzienlijke verkeersoverlast verwacht. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. Drie toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt

0: God te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Arco Borsato met het mooie Margarita. Ja, geweldig. Heerlijk, lekker. Een goed begin van het tweede uur natuurlijk. Dit is Radio Emmeloord op DHB+. We gaan even de Stars of 45 draaien uit 1981. En ja, wie is er rijk van geworden? Wie? Jaap Egermond natuurlijk.
2: Dit is Radio Emmeloord. Op DHB+ en wereldwijd online.

Napoleon X. 1966. De volgende is weer een lekker singeltje. Is van Flip. Een one hit wonder. That's they say about love. Ah, vond ik een hele leuke single. En dan draai ik hier op Radio Emmeloord via de DAB+. Oh, goedemorgen. Scherp op het air.

Leona. En daar is ook nog een single van gemaakt. Zomer op de radio. Ja. Summer, it's summer. De volgende plaat is van The Jackson. En dat gaat over Can You Feel It? Ja, ik ben gek op dit jingles hier.

Comedian. De zomer top 3 is weer terug. Leuke liedjes uitgezocht voor jullie luisteraars hier in van Radio Emmeloord natuurlijk. De eerste is van Les Humphrey Singers en Mexico. En dan hebben we de Surfers en de Windsurfing en de Barry Manilow. Coba Cabana. Onder het motto van de zomer.

Oliver Rus. Uit 1985 komt hij. En wat was die andere hit? De andere hit van haar was Power of Love, natuurlijk. En we gaan hem de La Bamba van lossen. Los. Los. Lobos. La Bamba. La Bamba. Lekker hier op radio.

Radio Emmeloords. DAB Plus natuurlijk en lekkere gouden ouwe op de zaterdagmorgen van 10 tot 12 scherp op het terp. De volgende is UB40 en Don't Break My Heart uit 1985 alweer.

gaat hij. Dat betekent dat, hè? Een WW-briefje in Engeland. Nog één plaatje te gaan en dan ga ik ook weer lekker naar beneden. En we lekker warm eten. Kijken wat we vandaag weer krijgen. Wat de kok heeft klaargemaakt natuurlijk. De laatste plaat is van Lynyrd Cohen en Solo Marian. Ik zeg tot volgende week. Zaterdag ben ik er weer tussen 10 en 12 hier op Radio Emmeloord. Hoi! Goed weekend!

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Een 25-jarige vrouw uit Joure is in Drenthe om het leven gekomen doordat tijdens de storm een boom op haar auto viel. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht bij het dorp Het Haantje in de gemeente Coevorden. De vrouw overleed ter plekke, meldt de politie. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. En het festival Juliana Pop in Julianadorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden er optreden. Ticketkopers krijgen snel meer informatie. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Zeg het nog maar een keertje. Ahoem, jam. Nou, nog een keertje. Het is zaterdagmiddag tenslotte. Ahoem. De top 40 vrienden van 45 jaar geleden. 18 juni 1977. Op nummer 40 afkomstig van 34 in de zevende week. De Houseband en Don't Lose Your Love. In deze top 40 hebben we 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer is een instrumentale. Een hele mooie synthesizer plaat op nummer 15. Die heeft een behoorlijke sprong gemaakt. Nieuw binnen in de top 40 op nummer 15. Maar zover zijn we nog lang niet. We hebben op nummer 39 weer een plaat die aan het zak is in de 7e week. Dat is zonde, want vind ik ook een hele, hele mooie. 39, afkomstig van 24. Dit is 10cc. En good morning, Jets. Dit is Radio Emmeloord.

voor er ook een plaat die aan het zakken is. Ja, zonde, hè? Een oud alarmschijf. Vorige week stond hij op 39, deze week op 38. Na 9 weken lang Nederlandse top 40. Dit is Radio Emmeloord op AM747, DAB+, en www.radioemmeloord.nl. Met de eerste nieuwe binnenkomer in deze historische top 40.

oh boy, de Brother Hoof. Hoed of Men, heel langzaam gaat hij richting de uitgang. Na 10 weken Nederlandse top 40 lijkt het toch wel afgelopen. Vorige week op 31, deze week op nummer 36 in de historische top 40. De top 40 die werd uitgezonden op Radio Veronica. Oftewel de Veronica Omroeporganisatie op vrijdag Hilversum 3 tussen 7 en 8. 1 uurtje voor de Veronica Omroeporganisatie en de top 40. Ongelooflijk. Dat zou later een hele vrijdag worden, een volle vrijdag lang, maar dat was toen nog niet. 1977, het is 45 jaar geleden, op nummer 35. Ze vinden ook, oh, dat is een mooie. Marie Mariam in de 5-week notering.

er niets aan de hand. Muziek op Radio Emmeloord, Middengolf 747. Vanuit Friesland op DAB+ in de Noordoostpolder. Helaas niet op FM, maar wel via www.radioemmeloord.nl. FM hebben we geprobeerd, maar dat was zo kostbaar. En ik bedoel, laten we meer investeren in leuke apparatuur en leuke programma's. Misschien wel een mobiele studio. Het zit er allemaal in aan te komen hier bij Radio Emmeloord, geloof me. Deze stond ooit op nummer 1, nu op 33.

met z'n allen gewoon lekker aan het genieten van onder andere Radio Miamico of eventueel, heel eventueel, Hilversum 3. Als piraat, dan vind je dat niet zo leuk om dat te moeten zeggen natuurlijk. Hè? Maar ja, in die tijd was Hilversum 3 op zich best wel een redelijk station. Maar uiteindelijk gewoon weer de vrije radio's van de jaren 80.

0: nightclub.
1: Proze singer Elkie Brooks, nieuw binnen in de historische top 40. Eén van de 6 nieuwe binnenkomers en het is de 2e nieuwe binnenkomer in deze lijst.
2: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

nummer 30 in de historische top 40. Stationair op nummer 30 in de derde week, dus dat gaat niet heel erg goed. Maar ze houdt wel van hoe jij van haar houdt. Dus I love how you love me, Dana. Love peace and good music. Radio Emmeloord op AM, DAB+ en wereldwijd online via radioemmeloord.nl.

fijne historische klank op de radio. Anita Garbo. Ja, zo heet die mevrouw, kan er ook niks aan doen. Miracles, zo heet het nummer op 28 in de zesde week. Nederlandse top 40 gezakt van nummer 11. Radio Emmeloord, wij verzorgen al die leuke uitzendingen speciaal voor jou. Laat even weten dat je luistert. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. En stuur gerust even een berichtje naar Dick Offeringa, want dat is de grote man achter Radio Emmeloord. Die zorgt dat het allemaal voor elkaar komt en allemaal financieel geregeld wordt. En dat is ongelooflijk, hè? Zijn pensioen gaat er dan op. Maar goed, hij heeft nog gewoon een droge boterham en af en toe een boterham met kaas. Dus dan komt het helemaal goed. Verder met de Nederlandse top 40. Top 40 van 45 jaar geleden. Je hoort hem al op de achtergrond. Dit is David Bowie op nummer 27. Na 11 weken lang te bivakeren in deze historische lijst. We vinden hem nu op nummer 27. Afkomstig dus van 16. De

zover het eerste uurtje gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. De top 40 van 45 jaar geleden, 18 juni 1977. En wat je op de achtergrond hoort, stond vorige week nog op nummer 32 in de tweede week. Oftewel, het kwam vorige week binnen op nummer 32. Deze week doorgestegen naar 50. To Know You Is To Love You van Joy Bourne. Vrienden, we maken even plaats voor nieuws, weer en informatie. En daarna heb ik nog een hele mooie plaats van Glen Gamble. Maar eerst nog even deze.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Ook in Duitsland noodweer. Gisteravond 9 mensen zijn daar gewond geraakt door een blikseminslag tijdens een sportfeest. De bliksem sloeg in terwijl deelnemers buiten waren. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten verkeert niemand in levensgevaar en de oorzaak van het incident wordt nog verder onderzocht. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met...

0: Wekenlang in de vaderlandse hitlijst, de Nederlandse top 40, Glen Campbell op nummer 23, afkomstig van 12. En het nummer heette The Southern Nights, is het tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord.
1: Van toen op een rij, dit is de historische...

Zo krijg je een top 40 wel vol. En met zo'n prachtige plaat van de Eagles, Hotel California. Na 8 weken is hij toch helaas aan het stijgen. 3 plaatsen verlies. Nummer 21 in de Vaderlandse hitlijst. De Nederlandse top 40. De enige echte Nederlandse hitparade erkend door de NVGD. De top 40 is samengesteld door de stichting Nederlandse top 40. Uitgegevens van Handel en Industrie. En werd uitgezonden op Radio Veronica. De Veronica Omroeporganisatie. Op Hilversum 3 tussen 7 en 8 in 1977. 18 juni 1977.

Zo zijn we langzamerhand in het linkerrijtje aangekomen van de top 40, de historische top 40. Free Denise Williams op nummer 20, afkomstig van 33. Aan het strand stil en verlaten van de havenzangers op 19, afkomstig van 10 in de vijfde week. Op de achtergrond hoor je nog een productie van Eddie Owens in de derde week, Nederlandse top 40. Op nummer 18, afkomstig van 23, Angela van Boesie.

Seasons. Het nummer heet Down the Hall. Werd destijds veel gedraaid op Radio Miamico. Vanaf het Radio Sanskrit, de MV Miamico, verankerd in de Thames Estuary voor de kust van Engeland. En uiteraard ook prima te ontvangen in Nederland en Engeland en België, Duitsland. Dankzij de Continental Electronics zender kwam toch prima binnen. Down the Hall, zo heette het nummer. Je hoort hem hier op Radio Emblord, die overigens ook prima te ontvangen is op de middengolf 747. De Noordoostpolder op DAB+. En uur na uur de wereld rond op www.radioemlord.nl. De historische top 40 en top 40 van 45 jaar geleden. Je hoort hem vandaag. Vandaag 18 juni 2022. Wordt een beetje gelachen, maar het is geen probleem. Maar we gaan gewoon lekker door met de muziek. Oh me, oh my, goodbye. 7 weken lang in de historische top 40. De champagne, een oud alarmschijf. We vinden dus op nummer 16 afkomstig van 9. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40.

synthesizer klanken van de bovenste plank. Heerlijk, jongens. Jean-Michel Jarre. Oxygen Part 4. De allerhoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40. Hij komt binnen op nummer 15. Het is een oud alarmschijf. En hij klinkt waanzinnig. Hè? Zeker in de tijd dat we net een beetje FM hadden. In 1977, de meeste radiostations stonden natuurlijk vroeger uit op de middengolf, op AM. En Hilversum 3 stond dan uit op de FM. En dat klonk natuurlijk heel bijzonder, hè? Een FM stereo. Zegt de piraten, luister je gewoon naar de middengolf naar Radio Miamico. Maar goed, dat is een alternatief en dat heette dus Hilversum 3. Hoor je dat op de achtergrond? Ik heb vroeger al die LP's gehad. En ik geniet er nog steeds van. Tot op de laatste druppel. Prachtig. Dit is Luf in de historische top 40 op nummer 14. Afkomstig van 27 in de tweede week. Nederlandse top 40 met My Man.

beetje behelpen als je met het vliegtuig vanaf Schiphol naar je vakantieadres wil. Want mogelijkerwijs word je gebeld door de luchtvaartmaatschappij of door de reisorganisatie eigenlijk. En die gaat dan vertellen dat je reis niet doorgaat omdat Schiphol geen personeel heeft. Ja, nee, serieus? Ja, dat is echt waar. Het zit er zomaar aan te komen, vrienden. En heeft de Tweede Kamer ook nog besloten dat er 10% minder vluchten vanaf Schiphol moeten komen in verband met geluidsoverlast. Nou, lekker dan. Dan denk je van, nou weet je wat, dan ga ik gewoon lekker met de trein. En dan heeft opeens ProRail weer problemen met inderdaad personeel. Nee, ik heb het niet over bananen, vrienden. Nee, we hebben het over de top 40, een historische top 40. Oftewel een top 40 van 45 jaar geleden, 18 juni 1977. En deze plaat heb ik ook destijds heel, heel erg vaak gehoord op Radio Miamico destijds. Dit is Highlight en het gaat over San Francisco, California.

0: voor elkaar.
1: Ja, meneer de Groot.
0: Die plaat blijft hangen. Die plaat, dat hoor je toch wel. Die plaat, hij blijft hangen. Doe er nou wat aan, man.
1: Oh, ja. Nou, schiet op. Je kan het wel. Op nummer 11 in de historische top 40.
2: Nee, nou wordt hij mooi, jongens.
0: Ik zeg, oeh.

0: Normaal met oehoerend hart. Twee Nederlandstalige platen achter elkaar. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40. Een top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 9, afkomstig van 14 in de derde week historische top 40. Is de Worn Down Piano.
1: Piano, een piano begin. Je weet,
0: Worn Down Piano van de Mark & Clark Band. Radio Emmeloord op 747.

Noem je toch wel een super, super, super stip. Vorige week nieuw binnen op nummer 20 en nou het alarm schrijven en doorgestegen naar nummer 8. What kind of events is this? Geen flauw idee, het was Veronica Limited. Vrienden, we gaan plaatsmaken voor nieuws, weer en informatie. Niklaasje achter met deze prachtige plaat van Dewey Tex. Ain't gonna bump no more. Een oud alarmschijf op nummer 7, afkomstig van 13. In de vierde week Nederlandse top 40. Radio Emmeloord, AM 747 DAB+ en radioemmeloord.nl.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. De Chinese fabrikant van elektrische auto's, BYD, ontkent dat het milieuregels heeft overtreden bij de bouw van zijn fabriek in Hongarije. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen over vervuilde grond die mogelijk is afgevoerd vanaf de bouwlocatie. BYD noemt de beschuldigingen onjuist en heeft een advocaat ingeschakeld. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Van het singeltje staat Hug Me. Vind ik ook een hele leuke trouwens. We were young in the dag. Young the Internationals. Een productie van Jaap Egermond. Drie toch wel zeer leuke dames op het hoesje. Oh, sorry, ik laat een beetje afleiden. De Nederlandse top 40 van 45 jaar geleden hier op Radio Emmeloord. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid. Jongen in Love, we vinden hem op nummer 6.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top

Goedemorgen, ben je een beautiful rose? S'avonds hopelijk geen verwelkte roze. De George Baker Selection. Vorige week op nummer 4, deze week op nummer 3. Een oud-alarm schreef 6 weken lang in de Nederlandse top 40. En deze plaats stond vorige week op nummer 4. En staat nu op nummer 3, ofwel een beetje plaatsje verwisselen tussen de George Baker Selection en de Dr. Busser Original Savannah Band. Ja, jongens. Je moet het maar even uitspreken zo op deze warme zaterdagmiddag. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. www.radioemmeloord.nl. En ook nog eens een keertje via de machtige, mooie AM747. En de buizen die staan lekker warm. Ze zijn lekker warm. Ja, wat zeg je? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,

0: staat nog wel stationair op nummer 2 in auto-alarmschijf in de 9e week van de Nederlandse top 40. You're My World, The Guys and Dolls. Stationair op nummer 2, maar stationair op nummer 1 staat mijn allereerste single.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.
2: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Ze waren enorm populair in de jaren 70. Ook nog een beetje in de jaren 80. Het was gewoon een dance act, maar wel waanzinnig leuk natuurlijk. Ma Baker, Boney M, een oud alarm schreef. 5 weken lang in de Nederlandse top 40. En deze stond op nummer 1.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

zal het niet tegen de radiobaas zeggen, maar ik ben op zich het hoesje kwijt. Het singeltje nog wel. Yes sir, I can boogie, boogie, woogie all night long. Nummer 30 in de tipparade van 45 jaar geleden. De tipparade van 18 juni 1977. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. En Radio Emmeloord is te ontvangen via de machtige AM747, via DAB+, in de Noordoostpolder en via www.radioemmeloord.nl. Wil je ons nog verder horen? Er wordt keihard aangewerkt hoor. Volgens mij kunnen we ook gewoon consolideren. Oftewel gewoon lekker blijven zitten op de frequenties waarop we zitten. Want dit zijn de frequenties waarop wij horen. Zo, dat gezegd hebbende. Het is 4 minuten voor half. De tipparade van 45 jaar geleden. Met muziek van de Gibson Brothers. En Come to America.

dat je een mooie race hebt geboekt. Lekker deze zomer naar Amerika met het vliegtuig. Ja, dat moet ook wel haast, hè? Dan word je opgebeld door de raceorganisatie die zegt van... Het gaat niet door, we hebben niet voldoende personeel. Ja, dan denk je toch bij jezelf, hè? Wie heeft er nog een tros bananen? Overigens zijn de bananen ook duur geworden. Ze waren 99 cent, nu al bijna 2 euro voor een kilo. Ongelooflijk, hè?

0: eerlijk zeggen.
1: Rio lijkt me ook wel wat, maar ik zie niet echt een hitpotentie in deze plaat van Michael Smith. Ben je er mee eens of niet? Misschien heb ik het wel hartstikke fout natuurlijk. Hè. Laat het open. 5 minuten over half de tipparade van 45 jaar geleden, 18 juli 1977. Radio Emmeloord, ik zie hier een reclame staan voor de nieuwe LP van Normaal Oerend Hart. Nou, er staat uiteraard Oerend Hart op, maar ook bijvoorbeeld daar baal ik van Ali. Oh, Ali, dat is wel een goeie. En ik moest plassen. Nou ja, er staat iets anders, maar je begrijpt me wel een klein beetje. We slaan één plaat over van Klaatu. Dit is de Sentimental Song van Aristide.

0: wens je natuurlijk een hele goede nacht, een fijne nachtrust en zo. Het liefst met een leuke partner. Hè? Oh, yo. Vicky Leandros. Kali Nichta, zo heet deze plaat op nummer 25. In de tipparade van 45 jaar geleden, 18 juli 1977, Radio Emmeloord. Wij zijn jouw vriendje van de radio, we zijn er, we blijven er. En we proberen steeds meer te worden voor jou. Hm? Ja, nog meer. Wat is dit? Oh, lekker. Een stukje romantiek op de radio. I see you when I get there. Op nummer 24.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

staan er een hoop leuke platen in de tipperaden van 45 jaar geleden. Mooie platen, leuke platen, waanzinnige platen. Ik moet toch wel een hele hoop overslaan, want ik zie dat het alweer zo'n 8 minuten voor is. Jongen, jongen, jongen, wat gaat die tijd snel als je nou je zin hebt. Ondertussen ben ik ook druk bezig met een conversatie met onze radiobaas Dick Offinga, de man van Radio Emmeloord, die echt keihard zijn best doet om Radio Emmeloord nog groter te maken. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben toch een heel mooi houtje touwtje station. Moet dat groter of zijn we gewoon tevreden met wat we hebben? Zeg het maar hoor, laat het gerust even weten. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Laat achter wat je wil vertellen over Emmeloord.

Tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Wit. De afgelopen 3 uur presenteerde ik de top 40 en de tipparade van 50, 45 jaar geleden voor u op de radio. Volgende week ga ik 50 jaar terug in de tijd. Ik wil je bedanken voor het luisteren en veel plezier met de rest van de collega's. Tot volgende week.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. De Chinese fabrikant van elektrische auto's, BYD, ontkent dat het milieuregels heeft overtreden bij de bouw van zijn fabriek in Hongarije. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen over vervuilde grond die mogelijk is afgevoerd vanaf de bouwlocatie. BYD noemt de beschuldigingen onjuist en heeft een advocaat ingeschakeld. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
3: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
4: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, u luistert naar Radio Emmeloord. Goedemiddag, mijn naam is Hans. En ik ben de volgende twee uur bij u met een programma van het Studio Gouda. En ja, we gaan mooie muziek draaien. En we beginnen gelijk met Alan Parsons en Old and Wise.

0: Nogmaals welkom hier bij Radio Emmeloord, Studio Gouda hier vanmiddag. En dat was Old and Wise, Alan Pass.
1: It's kind of nice though, like this. A very special treat.

Curtis Mayfield, goede zanger. En dat was natuurlijk Between You, Baby and Me. En we volgen het programma met 60s en Itchy Co Park en The Small Faces.

0: Ja, dat was The Small Faces in Ichiko Park.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we gaan terug naar die vroege jaren 70. En dat hadden we Gilbert Yourself in, draaien we nog wel eens in dit programma. En we draaien Gilbert Yourself en Why, Oh Why.

Roaring Sixties uit 1967. En ja, waarom draaide ik die nou? Nou, het was pas een discussie op een forum. En toen ging het over dat eigenlijk niemand meer zeezenders herinneren. Maar ja, op deze zender wel degelijk. Hè? Radio Emmeloord is natuurlijk toch wel een beetje een zender, een radiozender van het zoute water.

0: VOF de Kunst, een jaren 80 plaatje. En dat ging over Suzanne.
1: Wonderful Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: We duiken terug in de Nederlandse pophistorie. En we gaan naar 1967 en The Outsiders en Teach Me to Forget.

Ja, nog verder terug in de tijd, helemaal terug naar 1960. En dat waren de Blue Diamonds. En Ramona. En ja, we draaien iets nieuws. Steelers Wheel.

0: leuke 60s plaatjes. En dat was natuurlijk The Young Rascals and A Girl Like You.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit zijn de Kings uit de jaren 60 en dat is Sunny Afternoon.

Dat was Dusty Springfield uit de jaren 60 ook. And you don't have to say you love me. Ja, dat was de titel van de plaat. Tijd voor wat Nederlandstalig. En we hebben een plaatje van Paul van Vliet. En veilig achterop bij vader op de fiets.

Ja, tegenwoordig zal het zijn veilig of achterop de fatbike of zo, hè? Of ja, daar zit je niet achterop. Ja, toch wel, dacht ik. Maar in ieder geval, dat was Paul van Vliet met zijn veilig achterop. Ja.

was Chris Andrews en Yesterday Man. En dat was dan de ene laatste vocale in dit uur. Want we gaan naar het nieuws en het weer vanuit Studio Emmeloord. We schakelen terug en dan kunt u na het nieuws en het weer weer verder luisteren hier naar Studio Gouda vanuit Gouda via Radio Emmeloord.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. Een zwembad in Staphorst is vanochtend ontruimd nadat in de technische ruimte de chemische stof hypochloriet was vrijgekomen. Die stof wordt normaal gebruikt voor de reiniging van zwembadwater. Rond 9:30 kwam de melding van een vreemde lucht binnen. Ongeveer 100 bezoekers werden veilig naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond. Het zwembad blijft uit voorzorg gesloten terwijl de oorzaak van het lek wordt onderzocht. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.

I'm a Rock en Simon & Garfunkel. En welkom in het tweede uur hier vanuit Studio Gouda hier op Radio Emmeloord. Mijn naam is Hans en ik ben nog een uurtje bij jullie. En ja, we hebben nog een mooi plaatje. We gaan terug naar het jaar 50, Chuck Berry en No Particular Place to Go.

0: mooi nummer, hè? Glenn Medeiros. Nothing gonna save my love for you.
1: Je bent aan het werk en de radio speelt op de zaak in de auto op tijd.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.
4: Ja, inderdaad, Radio Emmeloord hier, Studio Gouda. En dit is Womack en Womack en Teardrops.

dat was Gloria Estefan. En natuurlijk, Can't Stay Away From You. En ja, u luistert naar Radio Emmeloord. En mocht u ons willen mailen, dat zou leuk zijn. Want dan hebben we een beetje contact met de luisteraars. Hè? En dat kan op studio@radioemmeloord.nl. En als je mijn naam erbij vermeldt, mijn naam is Hans. Dan komt het helemaal terecht. We gaan even wat anders draaien. We hebben de Eurythmics en Sweet Dreams 1983.

0: staan we de Eurythmics uit 1983 en Sweet Dreams.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UK.

Ja, dat was Billy Stewart en Summertime. Ja, het begint een beetje te zomer. Hè. Het gaat een beetje langzaam, maar ja, aan het eind komt het toch wel goed, denk ik, hoop ik. Dit is Kendrick Green en Who Do You Think You Are?

Ja, dat was Fox en natuurlijk de Love Ship. En dat doet ons helemaal denken aan dat mooie bootje, de Miamigo, die op de Noordzee of in de Noordiep lag te drijven. En dit is Johnny Nash, Falling in and Out of Love.

0: Love is Love and Johnny Nash.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, het laatste kwartiertje nu in het programma vanuit Studio Gouda. En dat doen we met Careless Whisper en George Michael.

1984 was dat Careless Whisper en George Michael hier op Radio Emmeloord. Nog een Nederlandstalige Frank Boeijen groep, Kronenburg Park, 1985.

Ja, dat was Frank Boeiengroep met Kronenburg Park. En ja, we zijn bijna toe aan het einde van het programma. Hè. We draaien nog Mel en Kim, Showing Out. Chill, chill, chill, chill, chill, chill.

Ja, en met Mel & Kim en Showing Out beëindigen we dan weer het programma hier vanuit Studio Gouda. En we schakelen terug naar Studio Emmeloord voor de rest van de programmering van Radio Emmeloord. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week weer.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran heeft aangekondigd de straat van Hormuz weer te willen sluiten als reactie op Amerikaanse en Israëlische schendingen van het staakt het vuren. Volgens het Iraanse leger volgen mogelijk meer maatregelen. De spanningen hangen samen met aanvallen in Libanon, waar ondanks een bestand nog zeker 16 doden vielen vandaag. Een Spaanse rechter heeft bepaald dat de vrouw van premier Pedro Sanchez het land niet mag verlaten in afwachting van haar proces. Daarom is ook haar paspoort ingenomen. De vrouw wordt sinds 2024 onder meer verdacht van corruptie, fraude en misbruik van haar positie. Zij en premier Sanchez ontkennen alle beschuldigingen. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. En dan nog het weer, vrij zonnig met wat wolkenvelden. In het zuidoosten kan onweer voorkomen, verder droog en nog lang warm. Vannacht meer regen en onweersbuien vanuit het zuiden met kans op windstoten, hagel en veel regen. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1980.
3: Number 30.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar Nederland tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon vroeg in de ochtend en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekker. Het stadion is voorzien van airco vanwege de hitte. Het nieuwe Europese migratiepact verlengt de wachttijd voor veel asielzoekers in Nederland. Waaronder de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië, die al bijna 3 jaar wacht op een verblijfsvergunning. Ruim 54.000 mensen wachten op een besluit, terwijl nieuwe aanvragen binnen 6 maanden worden behandeld. Iran meldt dat het de straat van Hormuz heeft afgesloten voor scheepvaart als reactie op Israëlische aanvallen in Libanon na beschietingen door Hezbollah. Israël zegt tientallen Hezbollah-locaties te hebben getroffen. Iran waarschuwt dat de veiligheid van schepen niet gegarandeerd is bij doorgang door de zeestraat. Christine Teunissen gaf haar eerste speech als leider van de Partij voor de Dieren en benadrukte dat klimaat, dieren en natuur prioriteit moeten krijgen. Ze bekritiseerde het kabinet voor onvoldoende klimaatmaatregelen en pleitte voor het beëindigen van de bio-industrie en strengere milieuregels. Daarna sprak ze over kwetsbare groepen en de politieke koers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: You're listening to the Billboard Hot 100, where the greatest hits are in one list.
3: 1980. Number 15.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran zegt de staat van Hormuz weer te hebben afgesloten voor scheepvaart na Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Israël reageerde op 50 projectielen van Hezbollah. Het dodental is opgelopen tot 32. Iran waarschuwt dat schepen in de straat niet veilig zijn, maar de VS twijfelt aan een daadwerkelijke sluiting. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Bousra Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni krijgen binnen 6 maanden antwoord. Maar de wachtlijst moet in 3 jaar worden weggewerkt. Gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op die vooral ten oosten van Groningen ontstond door zware windstoten. Alle wegen zijn vanavond weer open. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranje Mars naar het Energy Stadium, waar Nederland om 7 uur 's avonds speelt tegen Zweden. De tocht begon om 8:45 ochtends en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekken. Het is al 30 graden, maar het stadion heeft airco. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm. Met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Brits wandtapijt van 2,50 meter bij 8 meter, dat in 1924 verdween, is na meer dan 100 jaar teruggevonden op een kunstbeurs in Maastricht. Jeremy Warren herkende het werk dat nu voor het eerst in Norfolk te zien is. Het toont koningin Esther uit de Bijbel en werd vermoedelijk rond 1510 in Brussel gemaakt. Het Iraanse leger heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege Israëlische aanval op Libanon. 16 mensen zijn zaterdag omgekomen in Libanon. Iran beschuldigt Israël en de Verenigde Staten van het schenden van het recent gesloten akkoord. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het alarmeringssysteem van de overheid is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland, zoals de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni moeten binnen 6 maanden worden behandeld, maar de wachtlijst wordt in 3 jaar weggewerkt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en zomers warm, met temperaturen tot 29 graden in Zuid-Limburg en een zwakke noordenwind die afneemt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the Grand Duchy of Luxembourg, in the heart of Europe, you're with the 208 Top 20, Dateline Sunday, the 24th of June, 1962. It's Tahi here for your DJ BA. That's Barry Aldis. This week's Hit Parade has 3 new entries. One of them is in the parameter of the Top 10, and I can disclose the loss of Danny Williams, The Shadows, and Ketty Lester. Disappointment for the Dave Brubeck Quartet. They stay on the top 20, but only just.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisteravond en vannacht waaiden in Groningen meer dan 350 bomen om of raakten zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemda en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op. De meeste wegen zijn vanavond weer open. De provincie vervangt later alle bomen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische installaties op de Krim aan. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, soms met een cijfer erbij. Het alarmeringssysteem is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten die onderzoek doen naar het incident. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro betalen aan een man van 77 jaar... die 15 jaar in de gevangenis zat voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. Hij werd vorig jaar volledig vrijgesproken nadat fouten en verkeerde identificaties aan het licht kwamen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: For all it's worthwhile, your radio dial is on 208. Simon Tate here for your DJ BA. Barry Aldis on the Station of the Stars with a swinging welcome to the 208 Top 20, Sunday, 21st of June, 64. And it's a case of, hello, Frankie.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisteravond en vannacht waaiden in Groningen meer dan 350 bomen om of raakten zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemdaan en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op. De meeste wegen zijn vanavond weer open. De provincie vervangt later alle bomen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische installaties op de Krim aan. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, soms met een cijfer erbij. Het alarmeringssysteem is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten die onderzoek doen naar het incident. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro betalen aan een man van 77 jaar die 15 jaar in de gevangenis zat voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. Hij werd vorig jaar volledig vrijgesproken nadat fouten en verkeerde identificaties aan het licht kwamen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Een nummer van de Brits-Duitse zanger Chris Andrews. Het nummer heette Yesterday Man en kwam uit 1965.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, iedereen bekomen van de mooie wedstrijd. En dan nu gewoon heerlijke, gouden oude muziek. Ik heb de stoommachine weer aan de praat gebracht. En zo kan de hittijdmachine weer lekker draaien door de hittijd heen. Ah, we hebben ook weer een mooie drieluik vandaag. Nou, ik ben benieuwd. Verder een stuk of wat verzoekjes. En dit is de eerste die ik mag draaien. En dat is nummer Tears in the Morning van The Beach Boys.

geweldige muziek van de Beach Boys. Heerlijke muziek om 's morgens bij wakker te worden. Tears in the Morning. Het is van de Amerikaanse band. De Beach Boys kwam van hun album Sunflower uit 1970. Het is geschreven door bandlid Bruce Johnston. 10 minuten over 10 hier live vanuit Studio Ian in Handemhuizen is dit de hittijdmachine. Ik heb het verzoekje van Aafke en dat gaat om een nummer van de Beatles. Here Comes the Sun komt uit 1969.

prachtig nummer van John, Paul, George en Ringo. Ja, in Nederland werd de plaat vanaf najaar 1969 tot medio februari 1970 regelmatig gedraaid op de zeezenders Radio Veronica, Radio Mi Amigo, Radio Noordzee Internationaal en Radio Caroline en de publieke popzender Hilversum 3. Pas in november 2010 bereikte het een hitlijst in Nederland, de single top 100. Toen deze als digitale download op iTunes beschikbaar was gekomen. Oké, nagaan. Dat was een heel leuk LP-nummer in de tijd van de Abbey Road LP. Goed, nummertje van Neil Young en dat is het verzoekje van, even kijken, Rommy. En het gaat om het nummer Comes a Time uit 1978.

Comes a Time stond op het negende studioalbum van de Canadese zanger-songwriter Neil Young uit 1978, waarmee hij terugkeerde naar de country en folk rock sound van Harvest. Dat was in 1972. Het was aanvankelijk de bedoeling dat het album Give to the Wind zou heten, maar ja, en zijn enkele zeldzame kopieën van deze naam in omloop, maar ja, het is gewoon Comes a Time geworden en daar was dit een track van. Prachtig nummer, bedankt Romy. De Hepstars, Sunny Girl.

singeltje is vroeger bij ons thuis grijs gedraaid. Nou ja, de groep behoorde tot de meest succesvolle Zweedse groepen van de jaren 60. Toetsenist van de groep was Benny Andersson. Nou, die kennen we allemaal natuurlijk van ABBA. Dat een prachtig nummer om te horen. En ja, we kennen ook van Music Box Dancer of zo. Ook van hun. Maar ja, dit was volgens mij een van hun grootste bekende hits in Nederland. Ter heb ik hier Gypsies, Tramps and Thieves uit 1971.

Haar echte naam was Cheryl Sariscan. En ja, ze kwam uit Amerika in de tijd en ze was ook actrice. Ja, ze speelde onder meer in de films The Witches of Eastwick, Mamma Mia, Here We Come Again, Mermaids, Silkwood, Mask, Burskwe, Suspect, Tea with Mussolini in The Moonstruck. Nou, ga zo maar door. Maar voor die laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor de beste actrice. Nou ja, ze was in de tijd, zoals jullie wel weten, met Sony. En Sony en Cher maakte in de tijd een hele mooie hit. Of een heleboel mooie hits. Niet eentje, maar meerdere. Maar in ieder geval, een beetje het levensverhaal van Cher. Goed, Alexander Curley. En dit riep ik 10 jaar geleden ook al. I'll Never Drink Again uit 1972.

zijn echte naam was Harm Douwe Bremer, Alexander Curley. Nou, voordat hij aan zijn muzikale loopbaan begon, was Bremer steward bij de KLM. Hij speelde in de jaren 60 in de Maestro's. Later vormde hij met de gitarist van deze band het duo Woody. In 1972 ging hij solo en brak hij door met de hit die we net hoorden, I'll Never Drink Again. Nadat hij werd ontdekt door Giel Montagne in zijn televisieprogramma Op Losse Groeven van de Tros. Curley's begeleidingsband, dat was Unit Gloria. En de single behaalde de eerste plaats in een heleboel hitparades in Nederland. Jim Reeves, die kan nog mooi even voor de drieluik met het nummer I Love You Because uit 1964.

prachtig nummer van Jim Reeves, I Love You Because. Het is tijd voor de drieluik, het is precies 10:30. Niemand kan nu ontkennen dat het zomer is. Warm zonnig weer en een onweersbui. Oké, een beetje aan de warme kant, maar het is hier in Nederland. En dat betekent soms hollen of stilstaan als het om de temperatuur gaat. Van de week, toen het nog wat koeler was, is Evert langs geweest. Hij had een klusje aan zijn motor te doen en vroeg mij even te helpen de remblokjes van de voorrem te vervangen. Nu is daar geen hogere schoolopleiding voor nodig, dus was dat snel gefixt en de motor was weer veilig als het om de remmen gaat. De rest van de middag hebben we besteed aan een mooie rit samen met een gezellige stop halverwege. De drieluik van deze week. Nou, ik denk niet dat deze heel moeilijk zal zijn. Nou, ik ben benieuwd, Pieter. Het eerste nummer is eentje van Floyd Robinson. Het heet Why Can't I Go On?

Dat was de tweede alweer in deze drie. Leuk. Lingering On van Peter Law. Nou, ik heb nog eentje in deze drie. Leuk. De derde. En dat is eentje van Rudy Bennett. How Can We Hang On To A Dream. Dat komt uit 1967.

How Can We Hang On To A Dream? Een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Tim Hardin. Maar dit was de uitvoering van Rudy Bennett. Ja, ze stonden in de tijd als een dubbelnotering in de top 40. En ja, dat ging een beetje tegen elkaar op. Maar dat was maar net welke je mooier vond. Maar in ieder geval, ik zal de drie luik nog even een keer opnoemen. De eerste was Why Can't I Go On van Floyd Robinson. De tweede was Lingering On van Peter Law. En de derde, How Can We Hang On To A Dream van Rudy Bennett. Nou, de oplossing, dubbele punt, puntje, puntje, puntje. En dan staat er slash, puntje, puntje, puntje. Dus er zijn eigenlijk twee antwoorden uit te halen. Maar in ieder geval, we zullen even kijken wat eruit komt. Ik heb wel dingen voorbij zien komen, maar nog geen goede antwoorden. Even kijken. Ja, lijkt er heel erg op. Ja, nou, ik zal even overleggen. Goed, eerst maar even een plaatje van Cilla Black. En dat gaat om het nummer Lovin's Just a Broken Heart uit 1966.

heerlijk rustig nummer tussendoor van Cilla Black. Lovin's Just a Broken Heart. Oké, ja, ik zit naar de antwoorden te kijken. Ik heb er eentje die lijkt er heel erg op. Ik zal het even, doorsturen naar Pieter. Ik denk wel dat dat goed is. Maar eerst maar even deze plaat van The Move. En het gaat om een nummer Blackberry Way uit 1969.

prachtig nummer van The Move. Ik heb de single hier ook nog staan trouwens. Blackberry Way. Keep on Running 1966. Dit is de Spencer Davis groep.

on Running is een nummer van de Jamaicaanse muzikant Jackie Edwards uit 1965. De Britse band, de Spencer Davis Groep, nam hetzelfde jaar een cover op voor hun album, de second album. Op 26 november van het jaar werd het uitgebracht als de enige single van dat album. En ja, werd een grote hit. Ja, eigenlijk heeft dat ook wel een beetje met de drieluik uit te staan. Keep on Running. Nou, ik heb in ieder geval de juiste oplossing voortduren of aanhouden. Dus ja, dat zou ik zeggen, dat komt ook wel een beetje overeen. Maar ik heb in ieder geval met Pieter even overlegd. Want ik had van Hans en Mieke de antwoorden doorgaan en volhouden. En ik had van Bert en Gea het antwoord blijven hangen en of doorgaan. Nou ja, ik heb het even overlegd met Pieter. Ik heb ze even doorgestuurd. En Pieter zegt, ik denk dat volhouden er nog het dichtste bij komt. Maar de andere oplossing suggereren hetzelfde. Dan heb ik gezegd, zal ik ze allebei er maar goed rekenen? Dat was goed. Dus Bert en Gea en Hans en Mieke, gefeliciteerd. Want het is toch, het idee is eruit gekomen. En jullie mogen wel even een leuke plaat uitzoeken. Dan zie ik het wel tegemoet. Ik ga eerst even een draaien van Demis Roussos. Trouwens, Pieter, ik heb bedankt voor deze drieluik. Demis Roussos met het nummer We Shall Dance uit 1971.

Nou, prachtig nummer van Demis Roussos. Was in zijn solo-periode. Maar ik vind het al wel een van de mooieren van hem. Maar in ieder geval, afgelopen maandag, de 15e juni, was de geboortedag van Demis Roussos. Deze kan. Nou, wat zit er zo wat? Hè? Ja, het moet wel lukken. Een nummer van 3 minuten. Crosby, Stills, Nash & Young en het nummer Our House uit 1970.

het eerste uurtje is alweer voorbij. Ik zou zeggen, deze maar even tot het nieuws en het weer. Classical Gas van Mason Williams. Tot na het nieuws en het weer van 11 uur.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt de zaak politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. Rusland voerde 9 raketaanvallen uit op de hoofdstad. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische doelen op de Krim aan. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston. Door goals van Brian Bobby, 2, Cody Gakpo, 2 en Crescencio Somerville. Nederland staat nu eerst in groep F met 4 punten, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Donderdagavond zijn 2 IJslandse walvisjagers na 2 jaar weer uitgevaren, terwijl een demonstrant zich aan boord vastklampte. Het jachtseizoen start met een vangstlimiet van 150 vinwalvissen en 168 dwergvinwalvissen. En het parlement stemt in het najaar over een mogelijk verbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Gotta See Jane is een single van Ardeen Taylor, afkomstig van hun album I Think Therefore I Am, dat pas een aantal jaren later verscheen. Dat maakt ook niks uit, het is wel een bekend liedje. En ja, ik denk het is een mooie uuropener deze keer. Goed, het verzoekje van Hans en Mieke heb ik hier gevonden. Ja, er een tweetal, en de eerste was heel moeilijk te vinden. Die zal wel heel diep in de archieven van de computer staan. Maar deze die stond in de database, en dat is een van Brainbox, Summertime uit 1969.

hoor je ook weer dat veelgebruikte Hammond-orgel in. Brainbox is een Nederlandse rockgroep, oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam. Gitarist Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linde, beide later lid van de band Focus, maakten deel uit van de oorspronkelijke bezetting. Naast zanger Kaas Lux en basgitarist André Reinen. Het verzoekje van Bert en Gea voor de drieluik is eentje van de Cats. Gaat op het nummer What a Crazy Life.

een van de vele nummers van de Cats. Door Bert G. aangevraagd. Ja, we zaten even te filosoferen. Ja, Bert zegt, What a Crazy Life komt uit 1966. Ja, 10 jaar was hij toen. Maar toen was ik ook 10 jaar, zei ik. Dus wat is die tijd hard en snel gegaan. Maar geniet van het leven, zeggen ze dan, want het is maar even. Maar in ieder geval, ik heb ook nog weer een mooie herinnering uit 1973. Het is een plaat uit 1967. Vroeg Dick Offringa net aan. Buffalo Springfield met Expecting to Fly.

Expecting to Fly is een lied van Buffalo Springfield dat werd geschreven door Neil Young. Het verscheen in 1967 op het album Buffalo Springfield Again. Ja, het was ook altijd, of Tineke die draaide het altijd aan het eind van haar programma's. Dat heeft ze dat, nou ja, eigenlijk tot en met nu toe nog steeds gedaan. Dus, maar het blijft een prachtig nummer om te horen. Een nummer van The Hollies, Jennifer Eccles.

0: komt nog uit de tijd dat de Hollies aan de lopende band allemaal leuke hitjes maakt. Dit was het 1968, Jennifer Eccles. Music Machine.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.
2: Herinnert u zich deze nog?

prachtig nummer van een van de vele nummers van Neil Diamond, de Song Sung Blue. Het is 11:55. Ik heb hier een mooie van Moody Blues, komt uit 1966, de Boulevard de la Madeleine.

prachtig nummer om te horen. Ja, ik zit me zo'n beetje in staat bij dat ik die nog niet zo lang geleden ook gedraaid heb. Ik zat even in het archief te kijken, maar ik kon hem niet terugvinden. Maar in ieder geval, prachtig plaatje. De Boulevard de la Madeleine. Nou, ik zat even met Bert te filosoferen. Ja, Bert wordt deze week 70. Nou, ik word dus in september 70. Dus, nou, Bert, ik draai voor jou even een mooie plaat van Earth and Fire. Die vind ik zelf ook heel goed. Maybe tomorrow, maybe tonight. En van de week een hele fijne en mooie dag toegewenst.

En ook weer met dat mooie Hammond-orgel. En dan kreeg Van Bert al een hele leuke reactie. Geweldig nummer om weer een keer te horen. Maybe tomorrow, maybe tonight. Maar dat was Ursifier met Johnny Kaagman uit 1973. 1978 heb ik hier Gary Rafferty en het nummer Baker Street.

Een prachtig plaatje uit, ja, eigenlijk een beetje in de, was in de kerstperiode van 1969. First of May. Nou, ik kreeg nog een verzoekje van Afke daartussendoor. Moet ik even het appje erbij pakken. Nou, die is het. Het gaat om een, om Vangelis. En die deed in de tijd ook samen met Demis Roussos. Daar zong die ook mee. En die heeft later een heleboel leuke instrumentale nummers hebben ze gemaakt. En deze komt in 1992. Het gaat om het nummer Conquest of Paradise. Vangelis.

Conquest of Paradise is een instrumentale single van Vangelis met het English Chamber Choir uit 1992. Het was de titelsong van de film 1492, Conquest of Paradise uit 1992. Die uitkwam ter gelegenheid van de ontdekking van Amerika door Columbus, precies 500 jaar daarvoor. Nog even een mooie, we hebben nog een dik kwartier, dus we kunnen wat mooie hitjes draaien. Twice as Much, Sitting on a Fence, 1966.

zijn echt van die nummers die vervelen ook nooit. Blijft altijd mooi om te draaien. Twice as much, Sitting on a Fence. Nou heb ik de hele avond op de draaitafels op allebei al een single klaar liggen. Ik denk, ja, stel dat de computer weer hetzelfde flikt wat hij me vorige week flikte. Dat er helemaal niks wou afspelen. Ik denk, dan kan ik die pick-ups direct inzetten. Maar ja, ze staan ook gewoon te kijken van, oh, wanneer zou je hem eens even aanzetten. Nou, ik heb een single van, even kijken... David Gerk, Dear Mrs. Appleby op de rechter draaitafel liggen. Die ga ik wel even draaien.

Mrs. Appleby, een prachtig nummertje om weer te horen op de zaterdagavond. Ja, ik heb hier nog een hele mooie, dat is een van de Fortunes. En het gaat om de nummer This Golden Ring uit 1966.

Nou, dat applaus wat je op achtergrond hoort is destijds gebeurd in een concertaankondiging voor Jim Morrison en The Doors. Maar in ieder geval, The Guitar Man is een single van Brad afkomstig van hun studioalbum Guitar Man. Het lied gaat over de verhouding van een gitarist en zijn publiek. Van The Guitar Man zijn circa 10 covers bekend, tot in het Fins. En dan heet het Gitamish. Nou, ik heb die ene single ook nog klaarstaan op de draaitafel. En dat is een van de Monkees, I'm a Believer.

Ah, heerlijk om met een stukje vinyl te eindigen in de show. The Monkees, I'm a Believer. Nou, ik wil iedereen weer bedanken voor de vele reacties en suggesties deze avond. En ik hoop dat de muziek voor iedereen wat naar genoegen was. De hittijdmachine is er volgende week zaterdagavond weer. Op de vaste tijd tussen 10 en 12 uur. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en bij het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden, zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen, meldt gouverneur Fedorov. 10 raakten gewond en mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Ook in Kharkiv vielen 2 doden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Premier Rob Jetten woont zondag de onthulling van een monument voor de Molukse gemeenschap in Rotterdam bij en biedt mogelijk excuses aan voor de behandeling van Molukkers in het verleden. Na de Tweede Wereldoorlog vochten 12.500 Molukkers in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, maar konden niet terugkeren naar Indonesië. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston, dankzij goals van Brian Brobby, Cody Gakpo en Crescencio Somerville. Nederland staat nu bovenaan groep F met 4 punten en kan zich plaatsen voor de knock-outfase, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.